0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voorjezaak.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

Goedemorgen. West-Europa heeft de warmste juni- en juli-maand achter de rug sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag met 21,62 graden, ruim 2,8 graden hoger dan normaal. Het ging ook samen met extreme droogte, lage rivierstanden en hevige bosbranden. En niet enkel op land, ook de zeewatertemperatuur was met 20,96 graden nog nooit zo hoog. Volgens experts versterken hitte en droogte elkaar steeds sneller door de opwarming van de aarde. Als je vandaag de E19 richting Brussel neemt, hou je maar beter rekening met flinke vertragingen. Het agentschap Wegen en Verkeer start met ingrijpende vernieuwingswerken aan de verbindingslus in Machelen richting de Brusselse binnenring. Het brugdek en de rijweg krijgen een grondige opknapbeurt en dat zal tot 26 september voor hinder zorgen. Hoewel je er via twee versmalde rijstroken langs kunt, waarschuwt het agentschap voor zware files en lange wachttijden op de E19 en de Woluwelaan, zeker tijdens de spits. Antwerp heeft gisteren met 2-1 gewonnen van promovendus SK Beveren. Antwerp keek lang tegen een achterstand aan, maar het was teruggekeerd cultheld Michael Frey die de Bosuil helemaal deed ontploffen met 2 goals, waaronder een fantastische omhaal in de slotfase. En daarmee zit de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League erop. Na de klinkende 1-5-zege tegen Westerlo staat Union helemaal op kop in het klassement. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

0: reizen? Gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. Bam,

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemorgen. Wie de komende dagen of weken de snelweg op moet, houdt best rekening met extra reistijd. Op de E19 vanuit Antwerpen naar Brussel starten vandaag grote werken aan de verbindingslus in Machelen. En dat kan tot eind september voor zware files zorgen. Ook verderop op de E19 ter hoogte van Rumst moet het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken. En tot slot is er tot het einde van de week ook hinder op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Gentbrugge door onderhoud aan het wegdek en het viaduct. In Ceuta zijn duizenden inwoners de straat opgekomen om eenheid en een strenger grensbeleid te eisen. Eind juli kwamen ruim 70.000 migranten de Spaanse enclave in Noord-Afrika binnen. En nog altijd zitten duizenden mensen vast in de stad. Onder het motto genoeg is genoeg eisen de betogers en het stadsbestuur dat de Spaanse regering ingrijpt om de onhoudbare situatie op te lossen. In Las Vegas start vandaag het proces tegen Dwayne Davis, de enige verdachte die ooit is opgepakt voor de moord op de legendarische rapper Tupac Shakur in 1996. Davis is een voormalige bendeleider die in de auto zat van waaruit werd geschoten. Hij ontkent alle schuld, hoewel hij er in zijn memoires eerder over opschepte. Bijna 30 jaar na de feiten riskeert hij nu een levenslange gevangenisstraf. Het proces zal naar verwachting 4 weken duren. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.

Goedemorgen. 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte. Dat meldt bouwfederatie Embult. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embult moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er in tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. Rusland zegt afgelopen nacht 456 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Bij de aanvallen zijn volgens de lokale autoriteiten meerdere doden gevallen. Onder meer een industriestad in Tatarstan werd geviseerd, waar een olieraffinaderij zou zijn geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen. Een workation, werken vanaf je vakantiebestemming, is bezig aan een sterke opmars. Uit onderzoek van HR-bedrijf SD Works blijkt dat 1 op de 5 Belgische KMO's er al voor open staat. In de ICT en software-sector stijgt dat cijfer zelf naar meer dan de helft. Volgens werkgevers en experts verhoogt het werken vanuit een zonniger of een ander decor het werkgeluk en de work-life balance van medewerkers, mits er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid en het tijdverschil. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79.

0: en Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Goedemorgen. In de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte. Dat meldt bouwfederatie Embult. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embult moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. Rusland zegt afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Er zouden minstens 12 doden gevallen zijn en 39 mensen raakten gewond. Het zwaarst getroffen werd een industriestad in Tatarstan, zo'n 1600 kilometer van de grens, waar een olieraffinaderij werd geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zondag bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer, richting 35 graden.

0: Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak.

Goedemorgen. In de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. Het aantal toelatingen voor buitenlandse imams in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen in ons land. Sport. Op de openingsdag van het EK Zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspar zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk eindigde net achter haar en moet wachten tot ze in de swim-off strijden voor het allerlaatste ticket voor die halve finale. Simon Laviolette heeft zich niet kunnen plaatsen. De 18-jarige debutant greep met een 15e tijd op de 400 meter wisselslag net naast een plekje in de finale. Afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer, richting 35 graden.

Goedemiddag. Er komt steeds meer kritiek tegen FIFA-baas Infantino. In een gezamenlijke open brief halen de voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië zwaar uit naar de FIFA-voorzitter. Aanleiding is een mislukte plan om een deel van de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. En dat is volgens de voetbalbonden een ernstige schending van het vertrouwen. Het is de eerste keer dat zo'n machtig blok zich verenigt tegen Infantino. Samen vertegenwoordigen de drie bonden een meerderheid binnen de FIFA en ze sluiten zelfs niet uit om in de toekomst samen eigen competities op te zetten. Het aantal toelatingen voor buitenlandse bedienaars van erediensten, in het bijzonder imams, is in Vlaanderen sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie, Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen hier. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanmorgen een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Ruim 170 brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Een nabijgelegen dorp werd geëvacueerd. Het is al de tweede grote bosbrand bij Athene deze zomer. Een eerdere brand in de regio legde al meer dan 11.000 hectare in de as en kostte het leven aan 2 hulpverleners. Op de meeste plaatsen zon, af en toe een wolkje met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemiddag. Een Belgische tiener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. De netbeheerders bereiden zich voor op de zonsverduistering woensdagavond. Zonnepanelen in Europa zullen dan bijna 10 gigawatt minder stroom opwekken. Dat voorspellen Europese netbeheerders. Dat betekent niet dat je plots geen licht of elektriciteit meer zal hebben. De productiedaling wordt opgevangen door meer stroom uit bijvoorbeeld gascentrales of batterijparken. Netbeheerder Elia benadrukt dat de impact sowieso al lager is, omdat de zonsverduistering 's avonds valt. En op het EK langebaanzwemmen in Parijs gaat nu ook Roos van Otterdijk door naar de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze plaatste zich niet rechtstreeks, maar ze won wel de swim-off. Van Otterdijk staat nu samen met Florine Gaspar in de halve finale. En Sarah Dumont kon zich niet plaatsen voor de finale op de 800 meter. Ze viel in de laatste 200 meter helemaal stil en werd negende. Het is zonnig. Deze namiddag krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Goedemiddag. Het is opletten voor valse nieuwssites, dat zegt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je op het laatste nieuws, Le Soir of La Libre surft, maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wil beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als je een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Een Belgische tiener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. En op het Europees kampioenschap atletiek hebben Rani Roosjes en Delphine Nkasa zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter. Nkasa liep zelfs naar een persoonlijk record en had de derde snelste tijd van alle deelnemsters. Vanavond worden die halve finale en ook de finale nog gelopen. In totaal doen voor ons land 59 atleten mee aan het EK atletiek. Meerkampster Nafi Diam is er niet bij. Zij voelde zich nog niet fit genoeg na een hamstringblessure. Het is zonnig. Stilaan krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel en warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

0: extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

Goedemiddag. Het is opletten voor valse nieuwssites. Daarvoor waarschuwt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je naar het laatste nieuws, Le Soir of La Libre surft. Maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wilt beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. In Tirol in Oostenrijk zijn drie families, onder wie ook Belgen, in de problemen geraakt tijdens een wandeling in de bergen. Het gaat om 36 mensen, onder wie ook kleine kinderen. Ze waren aan een wandeling begonnen zonder uitrusting en weken soms af van het gemarkeerde pad. De families belden zelf naar de hulpdiensten. Twee helikopters hebben hen gered op een hoogte van 2300 meter. De families zullen zelf de kosten van de reddingsoperatie moeten betalen. En een uitstekend begin voor onze Belgen op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Jannie Samson heeft zich verrassend knap geplaatst voor de finale van het verspringen. Jonathan Sakkoor stoot door naar de halve finales van de 400 meter. Dylan Borlée werd uitgeschakeld. Bij de vrouwen plaatsten Rani Roosjes en Delphine Nkasa zich voor de halve finales van de 100 meter. Die halve finale en de finale worden vanavond nog gelopen. En vanavond hoopt ook vice-wereldkampioen Isaki Meili een medaille te pakken op de 5000 meter. Stilaan krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
0: Mm, ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Goedemiddag. De chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij voor hulp. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist, vooral in mei en in juni. CD&V roept op tot meer hulpverleners en ruimere openingsuren. Er staan steeds minder vacatures open. Volgens de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB waren het er vorige maand meer dan 16.700. Dat is een vijfde minder dan dezelfde periode vorig jaar. En ook het laagste aantal sinds mei 2020. Volgens VDAB blijft de arbeidsmarkt verzwakken. De voorbije 12 maanden daalde het aantal vacatures met 13%. En Marius Borg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, moet nog een maand langer een enkelband dragen. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Heuby werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Hij ging in beroep en in afwachting van die straf moet hij verplicht binnenblijven. Heuby had zelf om een voorlopige vrijlating gevraagd, maar volgens de politie bestaat er het risico dat Heuby opnieuw strafbare feiten pleegt. Deze namiddag bewolkt met maxima tot 30 graden. Morgen en in de rest van de week zalige zomerdagen met volop zon. Maxima schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag wordt het heetst tot mogelijk 35 graden.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.

Een goeie namiddag. De chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist. Je kan de chatbox enkel bereiken op weekdagen en tijdens slechts 3 uur per dag. CD&V roept op tot meer hulpverlening en ruimere openingsuren. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten met meer dan 30.000 inwoners is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of mensen krijgen er flessenwater. En in bijna 70% van Frankrijk is het watergebruik beperkt. Je mag er enkel water gebruiken als drinkwater of in belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Het besproeien van tuinen en het wassen van auto's is er verboden. Colombia in Zuid-Amerika is getroffen door een grote aardbeving. Die had een kracht van 7,4 en was te voelen tot in de buurlanden Ecuador en Panama. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. Volgens de gouverneur is er veel schade aan huizen en auto's. Er zouden ook meerdere gewonden zijn. Hoeveel precies en hoe erg ze eraan toe zijn, is onduidelijk. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.

Goeie avond. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 25 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens hebben hun vluchten stilgelegd. De schokken waren voelbaar tot in Ecuador, Panama en ook Venezuela. Minder dan 2 maanden geleden was er ook een zware aardbeving in Venezuela. Daarbij vielen zeker 6000 doden. Er vlogen vorig jaar bijna 50 illegale drones boven onze luchthavens en gevoelige gebieden. Dat blijkt uit het jaarverslag van luchtverkeersleider Skies. De helft van de incidenten gebeurde in november, toen er een golf aan dronemeldingen binnenkwam. De drones werden vooral gespot in de buurt van militaire basissen en luchthavens. Onder meer in Zaventem, Oostende en Luik werd het vliegverkeer een tijdje stilgelegd. Skies heeft nu een systeem voor dronebewaking opgezet. In het zuidwesten van Spanje breidt de grote bosbrand nog verder uit, dat meldt de brandweer. Het vuur brak donderdag uit en heeft intussen al meer dan 20.000 hectare natuur verwoest. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle door de hitte en sterke winden. Er wordt wel 20 blusvliegtuigen ingezet en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Shh, luister. Hey, kom op! De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Goeie avond. In het Limburgse Leopoldsburg is een vrouw van 40 overleden na een aanrijding. Het gebeurde afgelopen zaterdag. De vrouw was uit de auto gestapt na een ruzie met haar partner. De man reed eerst weg, maar keerde daarna terug naar de plek waar de vrouw was uitgestapt. Hierop heeft hij haar aangereden. Het parket van Limburg bevestigt dat de man intussen werd aangehouden op verdenking van moord. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 50 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens zijn beschadigd en hebben hun vluchten stilgelegd. En in Las Vegas begint het proces over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur bijna 30 jaar geleden. De moord bleef jarenlang onopgelost en dreigde als cold case de geschiedenis in te gaan. Tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Zo beschrijft hij dat hij de opdracht voor de moord heeft gegeven en dat hij het moordwapen heeft gekocht. Hij zou de moord niet zelf hebben gepleegd, alle andere verdachten zijn overleden. Het proces duurt wellicht een maand. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden.

bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

0: music only.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.

0: back when work. Can we go thrift shopping?
1: What?